De mooiste oldies. De leukste hits. De mooiste oldies. Radio Memory. Luister. Radio Memory. Eigen risico. Luisteren. Op eigen risico.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hit.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: Music.
1: Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek hoor je hier.

en Volzele behoort tot de mooiste dorpjes van het Brabantse Pajottenland. De inwoners zijn woeste werkers, met een houden hart waarmee ik elke dag leef en die ik waardeer van kind tot ouder als een kostbaar geschenk. Mogen God dit geschenk voor altijd bewaren.

0: In Sint-Gilles bij Brussel komen lokale verenigingen zondag op straat tegen de georganiseerde misdaad. De actie komt er na een reeks schietpartijen in de gemeente. De organisatoren zeggen dat Sint-Gilles geen oorlogsgebied mag worden. Ze vragen dat de overheid harder optreedt tegen drugscriminaliteit. De Syrisch-Koerdische strijdkrachten, de SDF, worden ontbonden als onafhankelijke militaire macht. Ze vochten jarenlang met steun van de VS tegen terreurgroep Islamitische Staat. De strijdmacht telde op haar hoogtepunt zo'n 100.000 strijders en controleerde grote delen van Noord-Syrië. Wisselvallig met vanmiddag ook kans op een bui bij 27 graden. Morgen zelfs 30 graden, maar opnieuw droog. Vrijdag is de regen terug.
1: Dit is Radio Memories Hitschijf van de week.
2: Hey, met Genie hier. Wat leuk dat Radio Memory deze week mijn nieuwe single bombardeert tot hitschijf.

vrolijk van word, dan weet ik het niet meer. Dat was Pharrell en zijn grote hit Happy van een aantal jaren geleden. Blijf in het verleden, maar iets recenter. Nou ja, recenter. Dat is al een jaar of wat geleden, dus maar is wel lekker nummer. Clean Bandit en Jazz Clean, Rather Be. Ik ben zo graag bij jou, dit uur van de platenkast.

meneer Sterkenstans die vervloekt me nu. Hij zegt, dit had nummer de hele week in mijn hoofd. Ah, ik kan me slechtere nummers bedenken. En, weet je, collega van vroeger, die was daar helemaal gek mee.

Die word je toch vrolijk van. Ik wel althans. Ik hoop jullie ook. Want dat is wel de bedoeling. Dit heet je happiness. Maar ja, dat kon natuurlijk niet missen. En een plek waar je ook altijd wel vrolijk bent. Meestal als het goed weer is, is aan de kust. En daar sluit Bluff mooi op aan.

my goodness, wat is dit fout. Maar het is wel een grappig liedje. Jimmy Soul, and if you want to be happy. En hij zegt, dan moet je met een lelijke vrouw trouwen. Ja, er zit natuurlijk wat in. Die mooie zou wel eens weg kunnen lopen. Maar als je echt van je houdt, come on. Toch, ik maakte een foutje. En toen hoorde je ineens wat gefluiten tussendoor. Ik dacht, weet je wat? Ik neem hem toch maar even mee. Je had ooit een nummer dat heet Don't Worry, Be Happy van Bobby McFerrin. Maar Alfred Lagarde dacht, dat kan ik ook. En die bedacht Johnny Camaro, Don't Worry, Be Happy. Yeah.

vergeet niet hoor, dan gaat Johnny gewoon weer zingen hoor. Luister, heugen. Soms heb je helemaal geen centen. Geen stuiver om je beste krabben. Don't worry, jongen. En hoe spreekt hij dan? Ga happy wezen, jongen.

0: Vanuit de hele wereld komen bedroefde reacties op het overlijden van country-icoon Dolly Parton. Elton John noemt haar een unieke en onvervangbare artiest. Paul McCartney omschrijft Parton als een fantastische ster die vol leven zat. Bij het standbeeld van Dolly Parton in Tennessee, haar geboorteplaats, komen fans samen en leggen bloemen neer. Aan openbare gebouwen in de VS hangen de vlaggen half stok. Intussen heeft familie bekendgemaakt dat de uitvaart zal plaatsvinden in besloten kring. Dat was de wens van Parton. De familie meldt ook dat de zangeres kort voor haar dood leed aan kanker. Dolly Parton is 80 geworden. In de buurt van de luchthaven van Leipzig in Duitsland is een derde drone gevonden, mogelijk met explosieven, melden Duitse media. 3 weken geleden was daar al een drone gevonden met explosieven. Een tweede drone zou later gebotst zijn met een vliegtuig van pakjesbedrijf DHL. Het toestel had lichte schade en kon veilig landen. Veiligheidsbronnen vermoeden dat de Russische inlichtingendiensten erachter zitten en dat het de bedoeling was om een Oekraïns vrachtvliegtuig met militair materieel aan te vallen. In Sint-Gilles bij Brussel komen lokale verenigingen zondag op straat tegen de georganiseerde misdaad. De actie komt er na een reeks schietpartijen in de gemeente. De organisatoren zeggen dat Sint-Gilles geen oorlogsgebied mag worden. Ze vragen dat de overheid harder optreedt tegen drugscriminaliteit. De Syrisch-Koerdische strijdkrachten, de SDF, worden ontbonden als onafhankelijke militaire macht. Ze vochten jarenlang met steun van de VS tegen terreurgroep Islamitische Staat. De strijdmacht telde op haar hoogtepunt zo'n 100.000 strijders en controleerde grote delen van Noord-Syrië. Wisselvallig, met vanmiddag ook kans op een bui bij 27 graden. Morgen zelfs 30 graden, maar opnieuw droog. Vrijdag is de regen terug.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: 2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses. Ga gewoon naar Radio Memory.

0: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
1: De beste muziek
2: hoor je hier.
3: Radio Memory.
1: En hier is hij dan, het populairste ochtendprogramma.

Sanders op deze woensdagochtend. Manuel, goodbye. En wees welkom, mijn beste vrienden. Dit is de ochtendshow bij Radio Memory.

is jullie wakker te maken. En voor jullie vooral een snoesverbod op te leggen. Ja, we kijken eruit, hè. 2 jaar in memory. Oeh, lala. Het gaat leuk worden. Dat kan ik je al voorspellen. Ja, we hebben heel wat leuke artiesten die we weer in dat zakje gezet. Ook vandaag weer gaat er een naam uitkomen. En gaan we die persoon een moment geven.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Op zaterdag 5 september bruist de Burgtstraat in Nienhoven tijdens de jaarmarkt Nienhoven. Café de Leste Zonde presenteert Burgtstraat zingt en swingt. Een dag boordevol live muziek en gezelligheid. Om 14 uur verwelkomt Mark Thompson je met zijn grootste hits. Om 15:15 zorgen de doorbrekers voor een flinke portie ambiance. Vanaf 19 uur brengt Dizzy Fingers de Burgstraat aan het swingen. En om 22:15 sluit Chateau Migrain de feestdag knallend af. Bovendien vieren we samen de opening van de vernieuwde Burgstraat. De toegang is helemaal gratis, dus iedereen is van harte welkom. Zaterdag 5 september, Burgstraat 30 in Nienhoven. Mis het niet!
2: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
3: Dit is Radio Memory.
2: Goedemorgen.

jaren 70. Heerlijk toch? Cashmere loves what I want. Hier in de ochtendshow. Lekker die week door midden spitsen, samen met jou. Gisteren wel wat droevig nieuws gehad. Een hele grote dame in de countrywereld heeft ons verlaten. Dan hebben we het over de grote Dolly Parton. Ja, in de tweede uur gaan we een kleine tribute houden.

een heerlijk knuffelmomentje voor alle dames. Madame. Monsieur Claude Barzotti hier bij Radio Memory. Goedemorgen! Ja, uit jullie bed. We gaan niet blijven liggen. Lekker eruit met Electric Light Orchestra.

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar. Op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Radio Memory bestaat 2 jaar. En dat wordt gevierd. Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus. Vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en John Dennis.
2: Maar nu wil ik elke zondag alleen nog bij.
1: Maar ook met Jonathan, Jordi van Het en Frank van Damme.
2: Dit wordt een avond om nooit te vergeten. Wij zijn weer samen, de week is voorbij.
1: Larissa en Sammy Moore.
3: Ik ben te jong om stil te zijn. Te luid de wild, ik kies voor mij.
1: Kaarten in voorverkoop €25, aan de kassa €30. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
4: Radio Memory.
1: Goedemorgen.

gingen nog eens lekker graven en kwamen Middle of the Road tegen. Ja, die is er straks ook natuurlijk. Met Hans de Knecht vanaf 10 uur hier bij Radio Memory. In de tweede uur dus een hommage aan een grote dame, Dolly Parton. Maar nu eerst even een raffeltje doen in ons potje. En kijken welke naam er gaat uitkomen. Eens kijken. Ja, ja. Ah. Ah ja, oké. Die komt er straks aan. Even alles goed voorbereiden. En dan kan ik deze artiest op u loslaten. Georgia Marauder en Philip Oakey. Together in the

ochtendshow in het eerste deel. Goed, we hebben een naam eruit gehaald van een artiest die weer zijn ding mag doen, want hij heeft zijn moment. En dan hebben we het over Jonathan. Hij is er ook bij.

0: Vanuit de hele wereld komen bedroefde reacties op het overlijden van country-icoon Dolly Parton. Elton John noemt haar een unieke en onvervangbare artiest. Paul McCartney omschrijft Parton als een fantastische ster die vol leven zat. Bij het standbeeld van Dolly Parton in Tennessee, haar geboorteplaats, komen fans samen en leggen bloemen neer. Aan openbare gebouwen in de VS hangen de vlaggen half stok. Intussen heeft familie bekendgemaakt dat de uitvaart zal plaatsvinden in besloten kring. Dat was de wens van Parton. De familie meldt ook dat de zangeres kort voor haar dood leed aan kanker. Dolly Parton is 80 geworden. In de buurt van de luchthaven van Leipzig in Duitsland is een derde drone gevonden, mogelijk met explosieven, melden Duitse media. 3 weken geleden was daar al een drone gevonden met explosieven. Een tweede drone zou later gebotst zijn met een vliegtuig van pakjesbedrijf DHL. Het toestel had lichte schade en kon veilig landen. Veiligheidsbronnen vermoeden dat de Russische inlichtingendiensten erachter zitten en dat het de bedoeling was om een Oekraïns vrachtvliegtuig met militair materieel aan te vallen. In Sint-Gilles bij Brussel komen lokale verenigingen zondag op straat tegen de georganiseerde misdaad. De actie komt er na een reeks schietpartijen in de gemeente. De organisatoren zeggen dat Sint-Gilles geen oorlogsgebied mag worden. Ze vragen dat de overheid harder optreedt tegen drugscriminaliteit. De Syrisch-Koerdische strijdkrachten, de SDF, worden ontbonden als onafhankelijke militaire macht. Ze vochten jarenlang met steun van de VS tegen terreurgroep Islamitische Staat. De strijdmacht telde op haar hoogtepunt zo'n 100.000 strijders en controleerde grote delen van Noord-Syrië. Wisselvallig, met vanmiddag ook kans op een bui bij 27 graden. Morgen zelfs 30 graden, maar opnieuw droog. Vrijdag is de regen terug.
1: Al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. 1 adres, DJ Kevin. Professionele muziek, ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagersfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Comfo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.

Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 55 3044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leijs Galmaarden.
0: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit om maar over het vers brood

0: Deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
1: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment. Voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien. Hoekestraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien. Uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
2: Hij is er.
3: Hij is er.
2: De Radio Memory app.
3: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
3: De Radio Memory app.
4: De Radio Memory app voor iPhone en Android. Android.
5: Dit is Radio Memory.
6: Radio Memory.
7: Goedemorgen.

gaat het zo merken. Ik heb straks nog Jelle van Daal die langskomt. En een moment natuurlijk. We moeten het nog uit het doosje halen. Wie er gaat.

0: je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Ben jij een handige werker met ervaring op een minigraver of rupskraan? Dan is Vemagro BV op zoek naar jou. We zoeken een handarbeider of kraanman voor uiteenlopende grond- en omgevingswerken. Je helpt mee met het leggen van buizen en kabels, het plaatsen van borduren, bestrating putten en keermuren en assisteert bij onze bandenkraan. Je kan onmiddellijk starten, zowel in loondienst als op zelfstandige basis. Ook een meewerkend machinist of chauffeur is van harte welkom. Interesse? Neem vandaag nog contact op met Stef Delvoye van Vemagro op 0492 04 68 36 of mail naar stefdelvoye@outlook.be. Vemagro BV. Samen bouwen we aan sterke projecten.
2: Dit is Radio Memory.
3: Goedemorgen.

Ondertussen heb ik het doosje bij mij en gaan we er eens goed mee schudden. Ja, maar. En eens kijken wie er gaat uitkomen voor zijn moment. Eens kijken. Haar moment nog? Ik denk dat het een hij gaat worden. We hebben de zijhouding gehad, hè?

Ziggy Marley en de Melody Makers. Moet een beetje haast maken, want we moeten de artiest nog zijn moment geven. Ik wens je een fijne ochtend. Bedankt dat u erbij was. Tweeën Memory. Er zijn nog een paar plaatsen vrij, dus als je nog wil komen, het kan radiomemory.be. En deze Casanova zal er ook bij zijn. Sammy Mo. En te jong om stil te zijn. Tot morgen.

0: Wie vanaf 1 september opnieuw de bus of tram neemt om naar school te gaan, doet er goed aan vooraf even te controleren of het traject nog hetzelfde is. Dat meldt De Lijn. Begin vorige maand zijn sommige routes en de dienstregeling aangepast. Meer dan 40 lijnen zijn geschrapt en bij zowat 1 op de 3 lijnen zijn er wijzigingen. Door vooraf even de routeplanner te checken, kan je heel wat problemen voorkomen. Op de luchthaven van Charleroi zijn gisteravond verschillende vluchten omgeleid nadat er brandstof gelekt was op de start- en landingsbaan. 4 andere vliegtuigen moesten tijdelijk in de lucht blijven cirkelen. De baan werd ruim een uur gesloten om ze schoon te maken. Daarna werd het vliegverkeer hervat. Ook de omgeleide vliegtuigen konden uiteindelijk terugkeren naar Charleroi. In de Hoge Venen zijn nog altijd zo'n 100 brandweermensen aanwezig om de situatie in de gaten te houden. 12 dagen geleden brak daar een grote natuurbrand uit en die verwoestte 3000 hectare. Vooral in het noorden en oosten van de Hoge Venen zijn er nog smeulende plekken. De brandweer blust nieuwe opflakkeringen en haalt bomen en planten weg die nog een gevaar kunnen vormen. Gisteren zei het parket dat de brand mogelijk veroorzaakt is door een landbouwmachine. In Spanje is een natuurbrand uitgebroken in de buurt van Barcelona. Zo'n 35 hectare is al verwoest. Een 25-tal mensen moest hun huis verlaten. Andere bewoners kregen het advies om binnen te blijven en ramen en deuren gesloten te houden. Er zijn zo'n 160 brandweerlieden en 12 blusvliegtuigen en helikopters ingezet om de vlammen te bestrijden. Bij een brand in een materniteit in de Pakistanse hoofdstad Islamabad zijn 15 pasgeboren baby's om het leven gekomen. 1 kindje kon gered worden. Het vuur ontstond op de 3e verdieping. Wellicht is de brand veroorzaakt door een defecte airco. Er is een onderzoek geopend. Het is wisselvallig met zowel zon als buien en warme maxima tot 27 graden. Morgen krijgen we eerst een mix van opklaringen en wolken. Later mogen we pittige buien verwachten, mogelijk met onweer en hagel en veel wind. De maxima kunnen dan zelfs klimmen tot 30 graden.
1: Al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. 1 adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Confo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
3: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 55 3044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
4: De beste muziek
5: hoor je hier.
6: Radio Memory.
7: De dag begint en hier zijn ze dan. Onuitgeslapen.
8: You smell fish.
7: Ongewassen. Yeah. En ongemanierd.
8: In a minute I'll start to yell.
7: De Ochtendkroeg met Peter Babbelaar.

Welkom op deze woensdag in de ochtendkroeg. En we starten meteen met die van de Blackout Pia's en Pump It. Ja, we gaan dit allemaal een beetje oppompen op deze woensdag. Ja, het moet toch kunnen. Ach, waarom niet? Midden de week. En dit is één van die mooiste uit de jaren 80, al zeg ik het zelf. Ik heb het over die van Black. En die heeft het nog steeds over zijn Wonderful Life.

Ja, ze vraagt om mooi te luisteren, deze Beyoncé. Hebben wij ook gedaan, maar we zagen deze heren dan passeren en onze aandacht was een beetje verzwakt. Dit is de heren van de Romeo's en ik zag jou maar even.

is misschien een beetje onbekend van deze Bob Marley, maar I Can See Clearly Now kennen we zeker van de Lee Towers. Maar blijkbaar is deze Bob het ook nog gezongen en we gaan ze blijven draaien, toch zijn platen. En wat dacht je nog van Louise? We gaan ze ook promoten. Het is de zus van Meteor en dit is de nieuwste Good Day Goodbye.

Het is een van die gekendste platen uit de jaren 60, die van David Garrick. En hey, dear Mrs. Appleby, ik ben hier ook nog altijd. En nu tijd voor Blaze, Fusing Barbara Tucker and the Most Precious Love. Gaan we terug naar de liefde.

Om hem onbeperkt lekker te maken, gaan we alle dagen door vuur en vlam. Trotseren we de grootste uitdagingen. Welkom.

Ja, we haalden ze nog eens boven op deze woensdag. Danny Klein met haar formatie Vaya con Dios. En die Night Owls uit het gelijknamige album. En het was toch een goeie zangeres. Maar ik heb gehoord dat ze terugkomt. Ja, deze is voor haar. I miss you. Zoals Clean Bandit en Julia Michiels.

Ik maakte die grote hit van Wiltura als een cover. Deze Sam Goren, jij bent nu 17 geworden. En nu tijd voor de Björk met Play That.

0: Mart Kramer en Fleming met die 100%. En bij Vies, dat klinkt het als een schat van een vent. Het blijft met die percenten, maar nu tijd voor een hele bende. Silly Nermans, Lies, Natalia en Barbara Dex met een vriend natuurlijk. En waarschijnlijk gaat er hier iets verkeerd in de studio. Het is altijd op het laatste van het programma. Ja, waarom? Waarom toch?
1: Als u het kent.

0: Het was trouwens een mooi eerbetoon aan haar moeder Margriet. Deze Céline Hermans en Lies en de hele bende. Ziezo, dit was weer onze ochtendkroeg voor deze woensdag. Ik zeg graag tot morgen.
1: De ochtendkroeg met Peter Babbelaar.
2: Hoe komt het toch dat u altijd zo sympathiek overkomt?
3: Ik ga naar huis. Ik kan niet blijven, ik ga naar huis. Ik ga naar huis. Ik kan niet blijven, ik ga naar huis. Ik ga naar huis.
0: Van mij kreeg nog die van Billy Idol, The White Wedding. Tot morgen.

0: Wie vanaf 1 september opnieuw de bus of tram neemt om naar school te gaan, doet er goed aan vooraf even te controleren of het traject nog hetzelfde is. Dat meldt De Lijn. Begin vorige maand zijn sommige routes en de dienstregeling aangepast. Meer dan 40 lijnen zijn geschrapt en bij zowat 1 op de 3 lijnen zijn er wijzigingen. Door vooraf even de routeplanner te checken, kan je heel wat problemen voorkomen. Op de luchthaven van Charleroi zijn gisteravond verschillende vluchten omgeleid nadat er brandstof gelekt was op de start- en landingsbaan. 4 andere vliegtuigen moesten tijdelijk in de lucht blijven cirkelen. De baan werd ruim een uur gesloten om ze schoon te maken. Daarna werd het vliegverkeer hervat. Ook de omgeleide vliegtuigen konden uiteindelijk terugkeren naar Charleroi. In de Hoge Venen zijn nog altijd zo'n 100 brandweermensen aanwezig om de situatie in de gaten te houden. 12 dagen geleden brak daar een grote natuurbrand uit en die verwoestte 3000 hectare. Vooral in het noorden en oosten van de Hoge Venen zijn er nog smeulende plekken. De brandweer blust nieuwe opflakkeringen en haalt bomen en planten weg die nog een gevaar kunnen vormen. Gisteren zei het parket dat de brand mogelijk veroorzaakt is door een landbouwmachine. In Spanje is een natuurbrand uitgebroken in de buurt van Barcelona. Zo'n 35 hectare is al verwoest. Een 25-tal mensen moesten hun huis verlaten. Andere bewoners kregen het advies om binnen te blijven en ramen en deuren gesloten te houden. Er zijn zo'n 160 brandweerlieden en 12 blusvliegtuigen en helikopters ingezet om de vlammen te bestrijden. Bij een brand in een materniteit in de Pakistanse hoofdstad Islamabad zijn 15 pasgeboren baby's om het leven gekomen. 1 kindje kon gered worden. Het vuur ontstond op de 3e verdieping. Wellicht is de brand veroorzaakt door een defecte airco. Er is een onderzoek geopend. Het is wisselvallig met zowel zon als buien en warme maxima tot 27 graden. Morgen krijgen we eerst een mix van opklaringen en wolken. Later mogen we pittige buien verwachten, mogelijk met onweer en hagel en veel wind. De maxima kunnen dan zelfs klimmen tot 30 graden.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: 2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses. Ga gewoon.

0: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
1: Dit is Radio Memories Hitschijf. Van de week.
2: Hey, met Genie hier. Wat leuk dat Radio Memory deze week mijn nieuwe single bombardeert tot hitschijf.

De Knecht in het Strand. Dat zijn vele handen. Heerlijk. Ja, daar gaat de first class op je radio met Beach Baby. Heb je er zin in? Ik wel in ieder geval. Lekker toch? Heerlijk terug naar die voltooid verleden tijd. Wees welkom, dit is de Middle Roadshow.

0: Bobby McGee.
1: Zo'n heerlijke spontane zanger, hè? Kenny Rogers. Speelde in vele westerns, maar bovenal de country zanger uit Nashville, Tennessee. Kenny Rogers met het oude nummer van Janis Joplin, Me and Bobby McGee. Wees welkom, lieve vrienden van de wereld. Dit is de Middle of the Road Show.

0: worst met gaatjes. Plaatjes voor frisdraadjes. Coldplay. Viva la vida. In the middle of the road show.
1: De
0: Peter Groot, Cor Melink en Herman Grimme. Twee leuke Groningse jongens. Allebei afkomstig uit de

Wil je geloven dat ik dankzij door deze plaat lawaai doof ben geworden? Ja, inderdaad. Nee, nou goed, ik zet hem in het verleden in de discotheek tijdens het tafeltje draaien. Gewoon lekker, gewoon gezellig op voor een... En als het weer tijd was voor ons sanitaire stop. Natuurlijk heb je de nodige tijd nodig om naar het toilet te komen. Meatloaf, dankjewel. Paradise met het Dance But Light. En daarvoor de veilige achter de keuken gedeelte. Vandaag was het de jazzpolitie uit Groningen.

De airco die draait op volle toeren. Club Tropicana van Voetbalkappelberg. De muziek van George en Andrew Wembley uit oktober van 1983. En Michael Jackson. Met zijn grote liefde Diana was. Of was het zijn tante? Onze Astrowista's en Easel Down the Road. Middle of the Road Show. Met een aantal aantrekkelijke dames. Toen nog wel, ja. Hier zijn de...

Patrice en Yvonne. The best friend I know. Tekst is heel leuk, inderdaad. Dit is de Middel van Roadshow, lieve vrienden wereldwijd op deze aardkloot. En het is jouw muziek.

Oorspronkelijk aus Österreich, liebe Freunde. Jawohl. Gila, Gisela Wusinger. No. Dat nauwe banden met Frank Varian trouwens. En wist je trouwens dat ze onder het pseudoniem G. Winger het nummer I See a Boat on a River schreef? Dat is een top 10 hit voor Boney M. En ze was op de achtergrond betrokken bij Millie Vanilli. Nou, daar weten we ook alles van natuurlijk. Gila hoor je bij deze. En we gotta get out of this place. Van alles wat lekker is, bovenal van niet te veel.

onze zendmast. En natuurlijk ook via Facebook, de Middle of the Road Show. Haren tot op de billen en broekspijpen zo wijd als vuilniszakken. Dat was de periode 1974. Tini Bobber.

0: Wie vanaf 1 september opnieuw de bus of tram neemt om naar school te gaan, doet er goed aan vooraf even te controleren of het traject nog hetzelfde is. Dat meldt De Lijn. Begin vorige maand zijn sommige routes en de dienstregeling aangepast. Meer dan 40 lijnen zijn geschrapt en bij zowat 1 op de 3 lijnen zijn er wijzigingen. Door vooraf even de routeplanner te checken, kan je heel wat problemen voorkomen. Op de luchthaven van Charleroi zijn gisteravond verschillende vluchten omgeleid nadat er brandstof gelekt was op de start- en landingsbaan. 4 andere vliegtuigen moesten tijdelijk in de lucht blijven cirkelen. De baan werd ruim een uur gesloten om ze schoon te maken. Daarna werd het vliegverkeer hervat. Ook de omgeleide vliegtuigen konden uiteindelijk terugkeren naar Charleroi. In de Hoge Venen zijn nog altijd zo'n 100 brandweermensen aanwezig om de situatie in de gaten te houden. 12 dagen geleden brak daar een grote natuurbrand uit en die verwoestte 3000 hectare. Vooral in het noorden en oosten van de Hoge Venen zijn er nog smeulende plekken. De brandweer blust nieuwe opflakkeringen en haalt bomen en planten weg die nog een gevaar kunnen vormen. Gisteren zei het parket dat de brand mogelijk veroorzaakt is door een landbouwmachine. In Spanje is een natuurbrand uitgebroken in de buurt van Barcelona. Zo'n 35 hectare is al verwoest. Een 25-tal mensen moesten hun huis verlaten. Andere bewoners kregen het advies om binnen te blijven en ramen en deuren gesloten te houden. Er zijn zo'n 160 brandweerlieden en 12 blusvliegtuigen en helikopters ingezet om de vlammen te bestrijden. Bij een brand in een materniteit in de Pakistanse hoofdstad Islamabad zijn 15 pasgeboren baby's om het leven gekomen. 1 kindje kon gered worden. Het vuur ontstond op de 3e verdieping. Wellicht is de brand veroorzaakt door een defecte airco. Er is een onderzoek geopend. Het is wisselvallig met zowel zon als buien en warme maxima tot 27 graden. Morgen krijgen we eerst een mix van opklaringen en wolken. Later mogen we pittige buien verwachten, mogelijk met onweer en hagel en veel wind. De maxima kunnen dan zelfs klimmen tot 30 graden.
1: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
2: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest. Tofste feest in de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Comfo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
4: Radio reclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
5: De beste muziek
6: hoor je hier.
7: Radio Memory.
5: Dit is Radio Memory.
7: Radio Memory.
8: Tony van Beveren.

Woensdagmorgen, 26 augustus, iets over 11 uur geworden. Hey, goedemorgen allemaal, welkom bij Radio Memory vanuit Pajotte en Kalmaarde. Neem je mee tussen 11 en 1 aan tafel met Tony van Beveren. We draaien de Julio Iglesias. En dat is er eentje van Elvis Presley op de radio.

Zo ken je van zijn bekendste platen van Lynn Soutar allemaal. We gaan stilzaam richting reclame. Gaan we toe met Tom Jones en Delilah. En dan nog eentje van Millie Jackson. My man is a sweet man.

0: september bruist de Burgtstraat in Nienhoven tijdens de jaarmarkt Nienhoven. Café de Leste Zonde presenteert Burgtstraat zingt en swingt. Een dag boordevol live muziek en gezelligheid. Om 14 uur verwelkomt Mark Thompson je met zijn grootste hits. Om 15:15 zorgen de doorbrekers voor een flinke portie ambiance. Vanaf 19 uur brengt Dizzy Fingers de Burgtstraat aan het swingen. En om 22:15 sluit Chateau Migraine de feestdag knallend af. Bovendien vieren we samen de opening van de vernieuwde Burgtstraat. De toegang is helemaal gratis, dus iedereen is van harte welkom. Zaterdag 5 september, Burgtstraat 30 in Nienhoven. Mis het niet!
1: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar. Op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
2: Dit is Radio Memory.
3: Radio Memory. Goedemorgen.

Deze man ken je nog wel van Angel. We draaiden Cliff Richards hier op de radio. We gaan nog indraaien van Rick Astley. We never gonna give you up.

ook een dame die er spijtig nog niet meer in ons midden is. Nana Mouskouri. En we draaiden All in Love hier bij Radio Memory. Op deze woensdag 26 augustus. Jullie zijn massaal aan het luisteren naar onze radio. Dansritje van Andrea Bocelli. Conte Partiro.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
2: Ben jij een handige werker met ervaring op een minigraver of rupskraan? Dan is Vemagro BV op zoek naar jou. We zoeken een handarbeider of kraanman voor uiteenlopende grond- en omgevingswerken. Je helpt mee met het leggen van buizen en kabels, het plaatsen van borduren, bestrating putten en keermuren en assisteert bij onze bandenkraan. Je kan onmiddellijk starten, zowel in loondienst als op zelfstandige basis. Ook een meewerkend machinist of chauffeur is van harte welkom. Interesse? Neem vandaag nog contact op met Stef Delvoye van Vemagro op 0492 04 68 36 of mail naar stefdelvoye@outlook.be. Vemagro BV. Samen bouwen we aan sterke projecten.
3: Dit is Radio Memory.
4: Goedemorgen.

We draaien de Scoop en Drop It allemaal hier in ons programma. We gaan stilletjes aan richting 12 uur, maar we hebben daarvoor nog een paar platen, onder andere deze van de Lawine Boys. En altijd blijven zingen. Moet je zeker doen, hè. Altijd blijven zingen. Glimlachen, lachen. En af en toe soms eens een traantje laten, hè. Dat is in het dagelijks leven.

0: De bierbrouwers in ons land willen dat de federale regering de strengere regels rond alcoholreclame herziet. De slogan bij advertenties verandert binnenkort van alcoholmisbruik schaadt de gezondheid naar alcohol schaadt de gezondheid. Meer dan 100 brouwers en horecamensen hebben een open brief ondertekend. Volgens hen kan die boodschap een onterecht schuldgevoel veroorzaken. De aanpassing komt er na advies van de Hoge Gezondheidsraad. Die vindt dat mensen bewuster moeten zijn van de gevaren van alcoholgebruik en benadrukt dat plezier maken ook perfect mogelijk is zonder alcohol. De nieuwe staatsbonds zorgen voor onrust bij verschillende banken. Spaarders kunnen er vanaf vandaag op intekenen. De staatsbon op 1 jaar brengt bijna 2% netto op, terwijl je met de staatsbon op 10 jaar bijna 2,6% krijgt. Om te voorkomen dat klanten hun spaargeld weghalen, passen sommige banken hun aanbod aan. Onder meer Beobank en MeDirect verhogen hun spaarrentes en Belfius en BNP Paribas Fortis lanceren nieuwe kasbons. Heel wat mensen nemen op maandag 31 augustus een snipperdag. Dat stelt SD Works vast. In de privésector heeft al 13% een vrije dag aangevraagd. Dat is meer dan op de eerste schooldag. De lessen hervatten pas dinsdag en veel ouders vinden moeilijk opvang voor hun kinderen, omdat er geen zomerkampen meer zijn. Sommige bedrijven spelen daarop in en laten personeelsleden hun kinderen uitzonderlijk meenemen naar het werk. Ze organiseren dan verschillende activiteiten voor hen. Panama heeft de noodtoestand uitgeroepen door El Niño. Het bijzondere weerfenomeen kan extreme weersomstandigheden veroorzaken. Dat kan gaan van zware regenval tot langdurige droogte. Het komt om de 2 tot 7 jaar voor. In El Salvador geldt code rood voor droogte. Bij ons wisselen zonnige perioden en buien elkaar af bij maxima tot 26 graden. Morgen krijgen we eerst buien, later wordt het zonniger en kan het zelfs 30 graden worden. 'S Avonds hangt er onweer in de lucht.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Radio Memory bestaat 2 jaar.
5: En dat wordt gevierd.
4: Kom mee feesten op de tweede Radio Memory.

0: Pascal Montali, Silla Key en John Dennis.
1: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij.
0: Maar ook met Jonathan, Jordi van Het en Frank van Damme.
1: Het wordt een avond om nooit te vergeten. Wij zijn weer samen, de week is voorbij.
0: Larissa en Sammy Moore.
2: Ik ben te jong veel te zijn. Geluid de wild, ik kies voor mij.
0: Kaarten in voorverkoop €25, aan de kassa €30. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
3: 2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses, ga gewoon naar radiomemory.be.

0: Dit is Radio Memories Hitschijf van de week.
1: Hey, met Genie hier. Wat leuk dat Radio Memory deze week mijn nieuwe single bombardeert tot hitschijf.

Single track uit Cinema film Top Gun van Tom Cruise. We draaien de Burning Take My Breath Away. Woensdag 26 augustus, iets over 12 uur geworden. Neem je mee tot 1 uur met ons programma nog aan tafel met Tony van Beveren. En dit met deze van Orchestral Moves in the Dark. Hè. Beter gekend OMD. We draaien So In Love.

als een meneer uit Nederland, Jan Biggel, met lege pullen. Allemaal hier in ons programma bij Radio Memory, jouw internetradio. We gaan nog één draaien van Sheila B. Devotion, Love Me Baby. En dan nog eentje net voor reclame van Bon Jovi en Always.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Op zaterdag 5 september bruist de Burgtstraat in Ninove tijdens de jaarmarkt Ninove. Café de Leste Zonde presenteert Burgtstraat zingt en swingt. Een dag boordevol live muziek en gezelligheid. Om 14 uur verwelkomt Mark Thompson je met zijn grootste hits. Om 15:15 zorgen de doorbrekers voor een flinke portie ambiance. Vanaf 19 uur brengt Dizzy Fingers de Burgtstraat aan het swingen. En om 22:15 sluit Chateau

0: Grijn de feestdag knallend af. Bovendien vieren we samen de opening van de vernieuwde Burgstraat. De toegang is helemaal gratis, dus iedereen is van harte welkom. Zaterdag 5 september, Burgstraat 30 in Nienhoven. Mis het niet.
1: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
2: Radio Memory. Goedemiddag.

0: Enkel Boys draaiden we. Je kent ze nog wel van Up and Down. En Going to Ibiza. We draaiden Boom Boom. Allemaal hier bij Radio Memory op deze woensdag 26 augustus is het al geworden. Het is bijna school voor de schoolgaande jeugd, hè. Profiteert er nog een beetje van.
1: Bring the action.

Ze komen uit Zweden, ze zijn met z'n vieren, twee heren, twee dames. We draaien de ABBA, Lear, Your Love on Me. We gaan nog eentje draaien, die origineel is van Paul Severs. We draaien Wendy Rivers met haar single Mami mag mijn popje naar de hemel met me mee. En dan draaien we nog net voor reclame een Franstalige plaats, speciaal voor Moeke Nadine daar in Ekelgem. Als ook voor Cindy, Jarne en Jean. We draaien er eentje van Sacha Distel en we draaien Ma Fame.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere paardjes te zwijgen.
1: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad, AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien. Hoekestraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien. Uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
3: Hij is er.
4: Hij is er.
3: De Radio Memory App.
4: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
3: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
4: De Radio Memory App.
5: De Radio Memory App voor iPhone en Android.
6: Android.
7: Dit is Radio Memory.
8: Radio Memory.
0: Goedemiddag.

Ook een plaat die af en toe grijs gedraaid wordt hier op de radio bij ons, bij Radio Memory. We draaien de Tommy Cash en Espresso Macchiato. We gaan een discoplaat gaan draaien, terug in de tijd. Luisa Fernandez, They Love You, You Love Me.

0: beste muziek. Hoor je hier. Radio Memory. De bierbrouwers in ons land willen dat de federale regering de strengere regels rond alcoholreclame herziet. De slogan bij advertenties verandert binnenkort van alcoholmisbruik schaadt de gezondheid naar alcohol schaadt de gezondheid. Meer dan 100 brouwers en horecamensen hebben een open brief ondertekend. Volgens hen kan die boodschap een onterecht schuldgevoel veroorzaken. De aanpassing komt er na advies van de Hoge Gezondheidsraad. Die vindt dat mensen bewuster moeten zijn van de gevaren van alcoholgebruik en benadrukt dat plezier maken ook perfect mogelijk is zonder alcohol. De nieuwe staatsbonds zorgen voor onrust bij verschillende banken. Spaarders kunnen er vanaf vandaag op intekenen. De staatsbon op 1 jaar brengt bijna 2% netto op, terwijl je met de staatsbon op 10 jaar bijna 2,6% krijgt. Om te voorkomen dat klanten hun spaargeld weghalen, passen sommige banken hun aanbod aan. Onder meer Beobank en MeDirect verhogen hun spaarrentes en Belfius en BNP Paribas Fortis lanceren nieuwe kasbons. Heel wat mensen nemen op maandag 31 augustus een snipperdag. Dat stelt SD Works vast. In de privésector heeft al 13% een vrije dag aangevraagd. Dat is meer dan op de eerste schooldag. De lessen hervatten pas dinsdag en veel ouders vinden moeilijk opvang voor hun kinderen, omdat er geen zomerkampen meer zijn. Sommige bedrijven spelen daarop in en laten personeelsleden hun kinderen uitzonderlijk meenemen naar het werk. Ze organiseren dan verschillende activiteiten voor hen. Panama heeft de noodtoestand uitgeroepen door El Niño. Het bijzondere weerfenomeen kan extreme weersomstandigheden veroorzaken. Dat kan gaan van zware regenval tot langdurige droogte. Het komt om de 2 tot 7 jaar voor. In El Salvador geldt code rood voor droogte. Bij ons wisselen zonnige perioden en buien elkaar af bij maxima tot 26 graden. Morgen krijgen we eerst buien, later wordt het zonniger en kan het zelfs 30 graden worden. 'S Avonds hangt er onweer in de lucht.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
5: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Lijst Galmaarden.
4: Ah, wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
5: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
4: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
5: Inderdaad. AD De Lijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.delijzengalmaarden.be.
4: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
6: Iedereen weet het.
7: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495-55-3044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be.

0: Als professionals van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een Bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien. Hoekenstraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien. Uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
1: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
2: Dit is Radio Memory.
1: Goedemiddag.

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar. Op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
2: Hij is er.
3: Hij is er.
2: De Radio Memory App.
3: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
4: De Radio Memory App.
5: De Radio Memory App voor iPhone en Android.
6: Android.
7: Radio Memory.
8: Goedemiddag.

0: De bierbrouwers in ons land willen dat de federale regering de strengere regels rond alcoholreclame herziet. De slogan bij advertenties verandert binnenkort van alcoholmisbruik schaadt de gezondheid naar alcohol schaadt de gezondheid. Meer dan 100 brouwers en horecamensen hebben een open brief ondertekend. Volgens hen kan die boodschap een onterecht schuldgevoel veroorzaken. De aanpassing komt er na advies van de Hoge Gezondheidsraad. Die vindt dat mensen bewuster moeten zijn van de gevaren van alcoholgebruik en benadrukt dat plezier maken ook perfect mogelijk is zonder alcohol. De nieuwe staatsbonds zorgen voor onrust bij verschillende banken. Spaarders kunnen er vanaf vandaag op intekenen. De staatsbon op 1 jaar brengt bijna 2% netto op, terwijl je met de staatsbon op 10 jaar bijna 2,6% krijgt. Om te voorkomen dat klanten hun spaargeld weghalen, passen sommige banken hun aanbod aan. Onder meer Beobank en MeDirect verhogen hun spaarrentes en Belfius en BNP Paribas Fortis lanceren nieuwe kasbons. Heel wat mensen nemen op maandag 31 augustus een snipperdag. Dat stelt SD Works vast. In de privésector heeft al 13% een vrije dag aangevraagd. Dat is meer dan op de eerste schooldag. De lessen hervatten pas dinsdag en veel ouders vinden moeilijk opvang voor hun kinderen, omdat er geen zomerkampen meer zijn. Sommige bedrijven spelen daarop in en laten personeelsleden hun kinderen uitzonderlijk meenemen naar het werk. Ze organiseren dan verschillende activiteiten voor hen. Panama heeft de noodtoestand uitgeroepen door El Niño. Het bijzondere weerfenomeen kan extreme weersomstandigheden veroorzaken. Dat kan gaan van zware regenval tot langdurige droogte. Het komt om de 2 tot 7 jaar voor. In El Salvador geldt code rood voor droogte. Bij ons wisselen zonnige perioden en buien elkaar af bij maxima tot 26 graden. Morgen krijgen we eerst buien, later wordt het zonniger en kan het zelfs 30 graden worden. 'S Avonds hangt er onweer in de lucht.
1: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van ConfoPlus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
3: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin. Waar muziek en sfeer samenkomen.
4: Dit is Radio Memories Hitschijf van de week.
5: Hey, met Genie hier. Wat leuk dat Radio Memory deze week mijn nieuwe single bombardeert tot Hitschijf.

0: Ik ben funky, waarom kijk je boos? Je lijkt net op Denzel Dumfries. Lekker met de meiden, tafels vol met schat, ik wil je hypen, niet meer bellen, even wijden.
1: Jacques Chirac.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24/24 in Ninove. Mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Ben jij een handige werker met ervaring op een minigraver of rupskraan? Dan is Vemagro BV op zoek naar jou. We zoeken een handarbeider of kraanman voor uiteenlopende grond- en omgevingswerken. Je helpt mee met het leggen van buizen en kabels, het plaatsen van borduren, bestrating putten en keermuren en assisteert bij onze bandenkraan. Je kan onmiddellijk starten, zowel in loondienst als op zelfstandige basis. Ook een meewerkend machinist of chauffeur is van harte welkom. Interesse? Neem vandaag nog contact op met Stef Delvoye van Vemagro op 0492 046836 of mail naar stefdelvoye@outlook.be. Vemagro BV. Samen bouwen we aan sterke projecten.
0: Radio Memory bestaat 2 jaar. En dat wordt gevierd. Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en Jordi Van Het.
2: Niemand mag alleen zijn. Niemand verdient die pijn.
0: John Dennis, Frank van Damme en Jonathan.
2: Maak jij me wakker als het over is? Zal jij je dan ook voor me zijn?
0: Maar ook met Sammy Moore en Larissa.

0: Story. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: Goedemiddag.

0: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment. Voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien. Hoekestraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien. Uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
1: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
2: 2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses. Ga gewoon naar radiomemory.be.

0: Utrecht in Nederland is iemand overleden aan een besmetting met het West-Nijl-virus. Het slachtoffer liep het virus op in eigen land en is daar in een ziekenhuis gestorven. Er waren in Nederland eerder al 3 besmettingen met het virus gemeld, vorige maand nog bij een bloeddonor in dezelfde regio. Bij ons is het West-Nijl-virus voorlopig alleen vastgesteld bij vogels en een paard. Omdat muggen het virus overdragen, vraagt Cianciano om waakzaam te zijn voor muggenbeten. De VS zette wereldwijd alle aanvragen voor een migrantenvisum tijdelijk stop. Dat gebeurt op vraag van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. De pauze treft zowel nieuwe aanvragen als mensen die huidige documenten willen verlengen. Buitenlandse Zaken wil de werknemers van zijn consulaten en ambassades overal ter wereld eerst een doorgedreven opleiding geven. De bedoeling is om strenger te selecteren en vooraf in te schatten of de aanvrager later gebruik wil maken van sociale voorzieningen in het land, zoals de ziekenzorg. De provincie Oost-Vlaanderen start een sensibiliseringscampagne tegen modder op de weg. Die zorgt voor slipgevaar en was vorig jaar oorzaak van 75 verkeersongevallen, waarvan 2 op 3 met lichamelijk letsel. De campagne richt zich naast voertuigen van landbouwers en aannemers ook op alle gewone weggebruikers. De provincie wil dat wie nu smurrie op de baan veroorzaakt, die zelf opruimt en het gevaar signaleert aan anderen in het verkeer. Rit 5 in de Ronde van Spanje verloopt zonder Kian Uytebroeks. Onze landgenoot viel in de tweede rit en liep een scheur op in de enkel. Hij kwam in de zware bergetappe gisteren al als allerlaatste binnen, net voor de tijdslimiet. Zijn team Movistar meldt nu dat de blessure erger is dan verwacht. Uytebroeks zit al langer in het sukkelstraatje. Ook in de Tour moest hij snel opgeven door een koortsaanval. Op veel plaatsen schijnt de zon bij maxima van 21 tot 27 graden vanmiddag. Stilaan komen er meer stapelwolken en dan stijgt de kans op een regen- of onweersbui. Plaatselijk kan die intens zijn.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: 2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geven.

0: Iedereen weet het.
1: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495-553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be.

Hallo, welkom bij ons. Welkom bij Radio Memory. Ik ben Peter en ik maak tot 4 uur muziek voor jullie. Het is te zeggen, ik laat anderen muziek maken, zoals deze Bob Marley met zijn Wailers. Stir it up.

David Guetta hielden ons in het duister, in de dark. Deze man scoorde heel wat hits. We kennen hem natuurlijk van Samba Patti. Maar in 1982 had hij ook een hit met deze Hold On Santana.

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar. Op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Radio Memory bestaat 2 jaar. En dat wordt gevierd. Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en Jordi Van Het.
2: Niemand mag alleen zijn. Niemand verdient die
1: John Dennis, Frank van Damme en Jonathan.
2: Maak jij me

0: 25 euro, aan de kassa 30 euro. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
1: Op zaterdag 5 september bruist de Burgtstraat in Nienhoven tijdens de jaarmarkt Nienhoven. Café de Leste Zonde

die zich de vreemde eend in de bijt voelde. I'm an Englishman in New York. Ik zag de man een paar jaar geleden bezig in Vroegstationaal. Hij was toen 170er, maar het concert van bijna 3 uur was toch bijzonder indrukwekkend. Ik heb opnieuw een verborgen pareltje voor jullie. White Keys van deze Dominic

keer of 5, 6 bezig. En de 2 laatste keer was het een beetje minder, om het nog vriendelijk te zeggen. We gaan terug naar het jaar dat ik nog in de buik van mijn mama zat. 1961. Wheels the Stream.

is het tijd voor reclame, maar de volgende 5 minuten brengen we door met sterren. Het is te zeggen met beroemde mensen. Eén daarvan is George Michael, Star People. Tot zo.

0: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
1: Ben jij een handige werker met ervaring op een minigraver of rupskraan? Dan is Vemagro BV op zoek naar jou. We zoeken een handarbeider of kraanman voor uiteenlopende grond- en omgevingswerken. Je helpt mee met het leggen van buizen en kabels, het plaatsen van borduren, bestrating putten en keermuren en assisteert bij onze bandenkraan. Je kan onmiddellijk starten, zowel in loondienst als op zelfstandige basis. Ook een meewerkend machinist of chauffeur is van harte welkom. Interesse? Neem vandaag nog contact op met Stef Delvoye van Vemagro op 0492 04 68 36 of mail naar stefdelvoye@outlook.be. Vemagro BV. Samen bouwen we aan sterke projecten.
2: Hij is er.
3: Hij is er.
2: De Radio Memory App.
3: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
3: De Radio Memory App.

Stones and Beasts of Burden, ooit ook gezongen door Dolly Parton. En uiteraard door Mick samen met Tina Turner. Wat was dat een gelukkige gast. Some guys have all the luck.

Nou, het is alweer tijd voor onze laatste van vandaag. Die komt van Blondie Dreaming. Ik hoor jullie graag terug. Morgen opnieuw tussen 3 en 4. Nog een hele fijne dag.

0: Utrecht in Nederland is iemand overleden aan een besmetting met het West-Nijl-virus. Het slachtoffer liep het virus op in eigen land en is daar in een ziekenhuis gestorven. Er waren in Nederland eerder al 3 besmettingen met het virus gemeld, vorige maand nog bij een bloeddonor in dezelfde regio. Bij ons is het West-Nijl-virus voorlopig alleen vastgesteld bij vogels en een paard. Omdat muggen het virus overdragen, vraagt Cianciano om waakzaam te zijn voor muggenbeten. De VS zette wereldwijd alle aanvragen voor het migrantenvisum tijdelijk stop. Dat gebeurt op vraag van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. De pauze treft zowel nieuwe aanvragen als mensen die huidige documenten willen verlengen. Buitenlandse Zaken wil de werknemers van zijn consulaten en ambassades overal ter wereld eerst een doorgedreven opleiding geven. De bedoeling is om strenger te selecteren en vooraf in te schatten of de aanvrager later gebruik wil maken van sociale voorzieningen in het land, zoals de ziekenzorg. De provincie Oost-Vlaanderen start een sensibiliseringscampagne tegen modder op de weg. Die zorgt voor slipgevaar en was vorig jaar oorzaak van 75 verkeersongevallen, waarvan 2 op 3 met lichamelijk letsel. De campagne richt zich naast voertuigen van landbouwers en aannemers ook op alle gewone weggebruikers. De provincie wil dat wie nu smurrie op de baan veroorzaakt, die zelf opruimt en het gevaar signaleert aan anderen in het verkeer. Rit 5 in de Ronde van Spanje verloopt zonder Kian Uytebroeks. Onze landgenoot viel in de tweede rit en liep een scheur op in de enkel. Hij kwam in de zware bergetappe gisteren al als allerlaatste binnen, net voor de tijdslimiet. Zijn team Movistar meldt nu dat de blessure erger is dan verwacht. Uytebroeks zit al langer in het sukkelstraatje. Ook in de Tour moest hij snel opgeven door een koortsaanval. Op veel plaatsen schijnt de zon bij maxima van 21 tot 27 graden vanmiddag. Stilaan komen er meer stapelwolken en dan stijgt de kans op een regen- of onweersbui. Plaatselijk kan die intens zijn.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
5: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
4: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere paardjes te zwijgen.
5: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op 1 adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
4: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
5: Inderdaad, AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden, open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur, zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizengalmaarden.be.
4: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
6: Iedereen weet het.
7: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495-553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be.
6: En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
8: Beste muziek
9: hoor je hier.
10: Radio Memory.
11: Dit is Radio Memory's hitschijf van de week.
12: Hey, met Genie hier. Wat leuk dat Radio Memory deze week mijn nieuwe single baseert tot hitschijf.

Ik dank natuurlijk ABBA ook voor hun muziek. Het blijft fantastisch. Dit was dus Steps, Tina Cousins, Cleopatra, Bewitched en Billy. Thank ABBA for the music. Een nieuwe driver's seat ook deze woensdag 26 augustus. Ik heb het straks over het overlijden van Dolly Parton. Kunnen we natuurlijk niet overheen. Ik heb ook nog Europe met Rock the Night. Kenny Rogers en Anne Murray met If I Ever Fall in Love Again. En deze Touch of Joy met Enjoy. Goedenavond.

0: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment. Voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien. Hoekestraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien. Uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
1: Op zaterdag 5 september bruist de Burgtstraat in Ninove tijdens de jaarmarkt Ninove. Café de Les de Zonde presenteert Burgtstraat zingt en swingt. Een dag boordevol live muziek en gezelligheid. Om 14 uur verwelkomt Mark Thompson je met zijn grootste hits. Om 15:15 zorgen de doorbrekers voor een flinke portie ambiance. Vanaf 19 uur brengt Dizzy Fingers de Burgtstraat aan het swingen. En om 22:15 sluit Chateau Migrain de feestdag knallend af. Bovendien vieren we samen de opening van de vernieuwde Burgtstraat. De toegang is helemaal gratis, dus iedereen is van harte welkom. Zaterdag 5 september, Burgtstraat 30 in Ninove. Mis het niet.
2: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
3: Ivan Plettings.
4: Dit is Radio Memory.
3: Radio Memory.
2: Goedemiddag.

Het heeft toch niet dezelfde klank, dezelfde stemming dan de originele Duitse versie. 99 Luftballons, deze Nena en 99 Red Balloons. Ja, het klopt gewoon niet en daarom vond ik dat ik hem zeker nog wel voor jullie eventjes moest draaien hier in deze driver's seat. Ik heb straks ook Miami Sound Machine met Bad Boy. Mariah Carey, die ken je vooral waarschijnlijk van één kerstsong, maar die gaan we absoluut niet draaien vandaag. Dat wil ik jullie niet aandoen, hè? Maar wel de deze.

0: Jongens blijven jongens. Miami, Sound Machine en Bad Boy. Ik ben ook soms een beetje ondeugend. Ik moet het wel toegeven. En nu ja, dat spijtige bericht dat binnenkwam. En ik wil even de familie van Dolly Parton aan het woord laten. Zij lieten ook een statement horen, onder andere op Facebook.
1: Hey everyone, my name is Brian Seaver, son of Cassie Parton. And I'm representing the Parton and Owens family today, announcing the passing of my Aunt Dolly, Rebecca Parton Dean. Sister, sis, Aunt Granny to one generation and Gigi to the next. This video announcement is something Dolly asked of me years ago, before I fully absorbed it as a future reality. As her head of security for more than two decades, a role my father Larry held before me, I have imagined the heaviness of this moment, but haven't truly felt it until now. It is an honor that is mixed with absolute pride and great sadness. But sadness lies with us, not with Dolly. Dolly has lived in the light and is in the arms of Jesus, surely met by Carl, her parents, and countless others who have watched her and longed for her to meet them in the heavens. I first went on the road with Dolly as a kid, getting a taste of the road life in the early 1980s. Dolly opened doors not just for me, but for her entire family to reach the potential we didn't even know was possible. Dolly also opened doors for generations of singers, songwriters, musicians, and dreamers from every walk of life and across every continent. By her example, we believed that anything was possible. She never saw a door she couldn't open, and the doors she opened made and changed history. My family and I have shared a lifetime of beautiful memories with Dolly, but so have you. She has always been on your television, your record player, your CD, and on your phone playlist, becoming an extended part of your family whether you liked it or not. Our family and the team she has entrusted with her legacy will work diligently to ensure her spirit will live with us forever. Dolly was a farmer, just like her daddy. He farmed the soil, she farmed songs and happiness. Dolly called me and said she wants to rest in a beautiful bed of plush cotton because after a life wearing heavy rhinestones, she finally deserves to be comfortable and have some rest. Rest in peace, Aunt Dolly, Aunt Granny, Gigi. May God bless Dolly Parton and may God bless you all. She will always love you.
0: Ik kon het even niet laten om ook dit statement even aan jullie te beluisteren, want natuurlijk, de familie is ook wel in serieuze rouw nu. Dolly Parton is dus overleden 25 augustus gisteren na een zeer korte strijd tegen kanker. Zij was het vierde kind van een gezin met zomaar even 12 kinderen. Ze groeide op in een arme familie op de tabaksboerderij van haar vader en dat in de Great Smoky Mountains bij Locust Ridge in Tennessee. Op 12-jarige leeftijd verscheen ze op televisie in Knoxville. Een jaar later nam ze haar eerste album op bij Gold Band Records. Ook trad ze op bij de Grand Ole Opry, tevens ook uitgezonden via de radio. En de dag nadat ze in 1964 haar school had afgerond, vertrok ze dan naar Nashville. 30 mei 1966 huwde zij Ringgold met Carl Dean. En die had een asfalteringsbedrijf. Hij overleed in maart vorig jaar. Het paar had geen kinderen. Samen met haar man heeft Parton ook 5 van haar jongeren broers en zussen opgevoed. En dat heeft haar bij neefjes en nichtjes de bijnaam Aunt Granny, dus tante oma, opgeleverd. Miley Cyrus trouwens is ook een petekind van Parton. Parton, zij overleed spijtig op 80-jarige leeftijd en wij zullen haar natuurlijk wel kennen van die grootste muziek die zij heeft kunnen brengen. Zij heeft trouwens ook verschillende muziek kunnen realiseren op het gebied van de Grammy Awards bijvoorbeeld. Maar discografie, ik vind dat bij haar het belangrijkste. Jolene, 9 to 5, I Will Always Love You. Island in the Stream, die prachtige You Are. Maar die heb ik allemaal niet gekozen. Ik heb gekozen voor een duet van twee hemelse heldinnen. Namelijk Olivia Newton-John en Dolly Parton met hun versie van Jolene.
2: Alleen de grootste hits.
3: Radio Memory.
2: De mooiste muziekmix.
4: Hi. This is Dolly, in case you didn't recognize me. And I am so excited to be working with Olivia Newton-John, one of my favorites of all time. We've kind of always stayed close through the years. And I'm just so proud to be a part of this duet project that she's doing. We're singing one of my all-time favorites that I've written called Jolene. And she says it's one of her favorites. So why not just do a duet on our favorite?
5: I'm excited. I've always wanted to sing with Dolly.

0: waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Nienhoven. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be. Dat oude goud in uw lade? Het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
1: Ben jij een handige werker met ervaring op een minigraver of rupskraan? Dan is Vemagro BV op zoek naar jou. We zoeken een handarbeider of kraanman voor uiteenlopende grond- en omgevingswerken. Je helpt mee met het leggen van buizen en kabels, het plaatsen van borduren, bestrating putten en keermuren en assisteert bij onze bandenkraan. Je kan onmiddellijk starten, zowel in loondienst als op zelfstandige basis. Ook een meewerkend machinist of chauffeur is van harte welkom. Interesse? Neem vandaag nog contact op met Stef Delvoye van Vemagro op 0492 04 68 36 of mail naar stefdelvoye@outlook.be. Vemagro BV. Samen bouwen we aan sterke projecten.
2: Ivan Plettings.
3: Dit is Radio Memory.
2: Goedemiddag.

Een extra lichtje dat ook nu aan het firmament brandt. Hè. Belinda Carlisle en lieve Lyran. Het licht blijft zeker branden straks ook in het tweede deel van deze driver's seat. Want we gaan al stilletjes aan richting 5 uur op deze woensdag. Ondertussen avond, mag ik wel zeggen. Ik heb nog Swing Out Sister klaarstaan voor het tijd zijn. Maar eerst willen we ook nog wel Dana Wiener eventjes voor jullie draaien. Dat is de eerste keer dat ik die draai trouwens. Deze, De Oude Man en de Zee. Tot straks voor deel 2. En daar rijmt.

0: In Utrecht in Nederland is iemand overleden aan een besmetting met het West-Nijl-virus. Het slachtoffer liep het virus op in eigen land en is daar in een ziekenhuis gestorven. Er waren in Nederland eerder al 3 besmettingen met het virus gemeld, vorige maand nog bij een bloeddonor in dezelfde regio. Bij ons is het West-Nijl-virus voorlopig alleen vastgesteld bij vogels en een paard. Omdat muggen het virus overdragen, vraagt Cianciano om waakzaam te zijn voor muggenbeten. De VS zette wereldwijd alle aanvragen voor een migrantenvisum tijdelijk stop. Dat gebeurt op vraag van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. De pauze treft zowel nieuwe aanvragen als mensen die huidige documenten willen verlengen. Buitenlandse Zaken wil de werknemers van zijn consulaten en ambassades overal ter wereld eerst een doorgedreven opleiding geven. De bedoeling is om strenger te selecteren en vooraf in te schatten of de aanvrager later gebruik wil maken van sociale voorzieningen in het land, zoals de ziekenzorg. De provincie Oost-Vlaanderen start een sensibiliseringscampagne tegen modder op de weg. Die zorgt voor slipgevaar en was vorig jaar oorzaak van 75 verkeersongevallen, waarvan 2 op 3 met lichamelijk letsel. De campagne richt zich naast voertuigen van landbouwers en aannemers ook op alle gewone weggebruikers. De provincie wil dat wie nu smurrie op de baan veroorzaakt, die zelf opruimt en het gevaar signaleert aan anderen in het verkeer. Rit 5 in de Ronde van Spanje verloopt zonder Kian Uytebroeks. Onze landgenoot viel in de tweede rit en liep een scheur op in de enkel. Hij kwam in de zware bergetappe gisteren al als allerlaatste binnen, net voor de tijdslimiet. Zijn team Movistar meldt nu dat de blessure erger is dan verwacht. Uytebroeks zit al langer in het sukkelstraatje. Ook in de Tour moest hij snel opgeven door een koortsaanval. Op veel plaatsen schijnt de zon bij een maxima van 21 tot 27 graden vanmiddag. Stilaan komen er meer stapelwolken en dan stijgt de kans op een regen- of onweersbui. Plaatselijk kan die intens zijn.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Radio Memory bestaat 2 jaar. En dat wordt gevierd. Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus. Vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en John Dennis.
5: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij.
4: Maar ook met Jonathan, Jordi van Het en Frank van Damme.
5: Dit wordt een avond om nooit te vergeten. Wij zijn weer samen, de week is voorbij.
4: Larissa en Sammy Moore.
6: Ik ben te jong stil te zijn. Te luid de wild, ik kies voor mij.
4: Kaarten in voorverkoop €25, aan de kassa €30. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory, zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
7: Beste muziek
8: hoor je hier.
9: Radio Memory.
7: Dit is Radio Memory.
9: Radio Memory.
10: Ivan Plettings.
11: You know what?
12: What?
11: I feel so good when I'm with you.
12: Me too.
11: There's something I've been wanting to tell you.

afkomstig uit Duitsland, maar telkens met een Amerikaanse bezetting. En dat zorgde wel voor leuke muziek, deze La Bouche en Falling in Love. Welkom bij deel 2 van deze Driver's Seat, met straks Blues Brothers en Gimme Some Loving. Total Touch, Somebody's Else's Lover. Niet vergeten, zo ook omstreeks, ja, 5:30 ongeveer zal dat zijn, gaan we naar het weer kijken. En ondertussen ook nog deze Keith Sweat, die in de achtergrond aan het draaien is. Make it last forever. Goeie avond.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
2: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, onze Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Lijst Galmaarden.
1: Ah, wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
2: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
1: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wil een mens nog meer?
2: Inderdaad, AD De Lijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.delijzengalmaarden.be.
1: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
3: Ben jij een handige werker met ervaring op een minigraver of rupskraan? Dan is Vemagro BV op zoek naar jou. We zoeken een handarbeider of kraanman voor uiteenlopende grond- en omgevingswerken. Je helpt mee met het leggen van buizen en kabels, het plaatsen van borduren, bestrating putten en keermuren en assisteert bij onze bandenkraan. Je kan onmiddellijk starten, zowel in loondienst als op zelfstandige basis. Ook een meewerkend machinist of chauffeur is van harte welkom. Interesse? Neem vandaag nog contact op met Stef Delvoye van Vemagro op 0492 04 68 36 of mail naar stefdelvoye@outlook.be. Vemagro BV. Samen bouwen we aan sterke projecten.
4: Ivan Plettings.

Bobby McFerrin. Don't worry, be happy. Probeer gelukkig te zijn in jouw leven. Er komen wel tegenslagen, maar die moet je proberen dan ja, zo goed mogelijk te verwerken en terug proberen de lach terug te vinden. Iets wat niet altijd evident is natuurlijk. Straks Tina Turner, zij geeft nog eens het beste van haar. Maar dat doet deze Bart KL ook. Hè. Het werd echt wel een serieuze hit voor hem. Deze zeil je voor het eerst dan.

0: serieuze, gemassacreerde versie van de staat van Idol uit Nederland, waar dat zo gezegde zangers en zangeressen dit ook zongen op een voetbalplein. En het was een totale afgang. Tina Turner en The Best. Vanavond en vannacht is het droog met opklaringen en veel hoge bewolking. Tegen de ochtend trekt de nieuwe storing het land binnen vanuit Frankrijk met regen- en onweersbuien. Minima tussen 14 en 19 graden. Morgenochtend is het bewolkt met enkele regen- of onweersbuien. Overdag wordt het tijdelijk droog met zon en wolken. In de loop van de namiddag en avond trekt dan een onweerszone over het land vanaf het zuiden met lokaal zwaar onweer en kans op wateroverlast, zware windstoten en hagel. Maxima tussen 24 en 30 graden. Vrijdag wordt het opnieuw wisselvallig. We krijgen opklaringen en wolkenvelden met geregeld perioden van regen- of onweersbuien. Het wordt ook minder warm bij maxima tussen 17 en 23 graden. Zaterdag blijft het overwegend bewolkt met soms regen of buien die van het westen naar het oosten over het land trekken. Maxima tussen 17 en 22 graden. Ook zondag is er veel bewolking met nu en dan wat buien. Een onweer kan ook nog wel altijd mogelijk zijn bij maxima tussen 19 en 23 graden. Maandag wordt het wisselend bewolkt met nog kans op een aantal buien, mogelijk met onweer. Maxima liggen dan rond 22 graden. En dinsdag zou het ietsje droger moeten blijven. Misschien nog een klein kansje op regen, maar geen onweders meer. En temperaturen rond 21 graden. En nu FBI Project featuring Sharon D. Clarke, Going Back to My Roots.
1: De beste muziek hoor je hier.
2: Radio Memory.

0: al uw evenementen, groot of klein? Van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
1: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier, een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
2: Ivan Plettings.
3: Dit is Radio Memory.
2: Goeie avond.

En zo in deze driver's seat ook nog Gwen Guthrie en Ain't Nothing Going On But The Rent. Huur moet ook betaald worden, hè, als je een appartementje of een woning huurt. Ja, dat is nog redelijk belangrijk, denk ik. In ieder geval, het is weer al bijna afgelopen, deze driver's seat hier bij Radio Memory. Ik heb nog een Natalie Imbruglia, die gaat een zware fout maken, blijkbaar. Big mistake. En deze van Daryl Hall en John Oates. I can't go for that. Veel plezier hier nog natuurlijk bij Radio Memory. Hè, want we hebben nog fantastische muziek klaarstaan. En heel wat leuke mensen. Tot de volgende keer.

0: Zelfs na de autopsie op de twee lichamen die gevonden zijn in Onet is er nog geen zekerheid over de doodsoorzaak. Volgens het parket van Namen staat zelfs de identiteit van de slachtoffers nog niet volledig vast. Meer dan waarschijnlijk gaat het om de vader en zoon die eind juni op ongeveer dezelfde locatie spoorloos verdwenen, maar DNA-onderzoek zal nodig zijn. Intussen zegt de moeder uit het gezin niet te geloven aan een wanhoopsdaad, maar aan een afrekening in de entourage van haar partner. In Sint-Pietersleeuw in de Vlaamse Rand heeft de N-VA-burgemeester een illegaal bordeel laten sluiten. Dat bevond zich in een normaal rijhuis recht tegenover een schoolgebouw. Van daaruit waren soms schaars geklede dames te zien. Het gemeentebestuur wilde daar komaf mee maken voor het begin van het nieuwe schooljaar. In de woning zijn 5 sekswerkers uit Oost-Europa aangetroffen. De gemeente gaat de verdere invulling van het gebouw opvolgen met de eigenaar. Het parket onderzoekt intussen of de vrouwen daaruit vrije willen aanwezig waren. In Nepal in Azië hebben zware overstromingen al aan minstens 95 mensen het leven gekost. Honderden anderen zijn nog vermist, onder hen 340 buitenlandse toeristen. Volgens Buitenlandse Zaken zijn er 15 Belgen in de getroffen regio, maar de FOD heeft geen weet van Belgische slachtoffers. Mogelijk was er eerst een aardbeving, die zou een grote stroom ijs en rotspuin hebben veroorzaakt in een rivier aan de grens met Tibet. Nepal heeft India en China al om hulp gevraagd bij de reddingsoperatie. En rit 5 in de Ronde van Spanje is gewonnen door Matthew Brennan voor de Brit als een tweede etappezege in de Vuelta. Onder meer Wout van Aert was erg bedrijvig in de slotfase, maar hij raakte niet weg en hij piloteerde daarna zijn ploegmaat naar de zege in de massaspurt. Onze landgenoot Jordi Meus was tweede, de Italiaan Albanese derde. In de stand verandert er niets. Vanavond zacht, maar nog wisselvallig. Vannacht dan eerst droog met opklaringen. Regen en onweer duiken weer op tegen de ochtend. Morgenavond is er kans op zware onweersbuien met felle windstoten.
1: Op zaterdag 5 september bruist de Burgtstraat in Ninove tijdens de jaarmarkt Ninove. Café de Les de Zonde presenteert Burgtstraat zingt en swingt. Een dag boordevol live muziek en gezelligheid. Om 14 uur verwelkomt Mark Thompson je met zijn grootste hits. Om 15:15 zorgen de doorbrekers voor een flinke portie ambiance. Vanaf 19 uur brengt Dizzy Fingers de Burgtstraat aan het swingen. En om 22:15 sluit Chateau Migraine de feestdag knallend af. Bovendien vieren we samen de opening van de vernieuwde Burgtstraat. De toegang is helemaal gratis, dus iedereen is van harte welkom. Zaterdag 5 september, Burgtstraat 30 in Ninove. Mis het niet. Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest, Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Comfo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
2: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495-553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be.

Vandaag 26 augustus 2026. Dat betekent dat het eind van de maand in zicht is. Maar, voor het zover is, gaan wij met z'n allen nog eens feesten op 29 augustus in zaal Willem Tell te Tollenbeek. Op het grote tweede verjaardagsbal van Radio Memory. Bedankt aan mijn vorige collega, dat was onze Ivan Plettink. En hij is er ook alle dagen weer bij, hè. Regen of geen regen, liefst van al een beetje fris. Dat heeft hij zelf gezegd tegen mij. Dus bedankt. Wij gaan een beetje muziek dragen vandaag. Jij kan daarin meespelen. Je kan bellen op 02-6699-660 en jouw eigen plaatje vragen. Of je kan gewoon meeluisteren naar onze muziek. Dit is er eentje van. Jelle van Daal. En kleuren in de regen. Ik liep

0: Voilà, dat was helemaal Jelle van Dahl en Kleuren in de regen. We kregen een telefoon van ons Roosje. Zij was de eerste vandaag en ze vroeg een plaatje van Meteor. En ja, hoe kon het ook anders? De nooduitgang.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

Ja, tegenwoordig is dat soms heel belangrijk dat je weet waar de nooduitgang is. Want mocht er iets voorvallen, je weet maar nooit. Aangevraagd door ons Roosje, deze van Meteor en de nooduitgang. En de volgende is er ook eentje op aanvraag. Dat vanwege onze Geert en die vroege plaatje van onze Frank van Damme. Hij is ook te zien aanstaande zaterdag op ons jubileumfeest. Dit wordt een avond.

Wij kijken er terug naar uit om hem te zien optreden. Komende zaterdag in Zaal Willentel in Tollenbeek. Onze Frankske van Damme. Aangevraagd door Geert. Deze dames kent u zeker. Dames met veel kruiden of de Spice Girls. Ze hebben vandaag één woordje geworden met mij. Hier is Stop.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be. Radio Memory bestaat 2 jaar. En dat wordt gevierd. Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en Jordi Van Het.
1: Niemand mag alleen zijn. Niemand verdient die pijn.
0: John Dennis, Frank van Damme en Jonathan.
1: Maak jij me wakker als het over is? Zal jij je dan ook voor me zijn?
0: Maar ook met Sammy Moore en Laris.

0: 20 euro, aan de kassa 30 euro. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
1: Radio Memory.
0: Goeie avond.

zijn prachtige stem. Udo was dit. En is het dit time? Ja, het wordt tijd dat je radio, je volume wat omhoog draait. En gaat meedoen op deze prachtige muziek. En dat moet ik wel zeggen op deze heerlijke woensdag namiddag. Want het is heel mooi weer buiten. Als je buiten aan het genieten bent, zing dan maar een beetje mee. Want ik weet dat ons Roosje buiten zit. De Hollies.

0: Nee, hij is niet te zwaar. He ain't heavy, he's my brother. The Hollies. En de volgende is helemaal speciaal op aanvraag. En ik kreeg daarvan een lief berichtje binnen van een lieve meneer. Ik moest wel lachen. Het is van, hey dag meisje, je ziet er weer goed uit. Haha. Dank u. Graag het plaatje De Ding Dong Song voor jou en Yves, Cindy, Erik en Peggy en Daniela en Bert. En ja, je weet al van wie dat komt, hè? Van onze Chris. En ik heb ze voor hem speciaal gedraaid.
1: Oh, you touch my tralala.
0: You touch my tralala.
1: My ding ding dong.
0: Het lievelingsliedje van Daniela, hè? Kijk ook naar uit om Daniela zaterdag terug te zien, ook op onze verjaardagshow.
1: Touch my tra-la-la.

0: touch my tralala. Ik zie dat Daniela nog altijd dansen. Man, man, man. Aangevraagd door ons Chriske. Die ik ook bij deze de groetjes doen. Even zwier.
1: My ding ding dong.
0: My ding ding dong. En onze Franske die telefoneerde ook naar mij. En die zei van, schat, wat kost een zoen van jou? Ja, weet je Fransje, dat is eigenlijk onbetaalbaar. Maar voor jou is die gratis. Hier is Bobby Prins met...

zal het je heel gauw vertellen, Franske. Voor jou is die gratis. Origineel van Frans is deze, gezongen door Bobby Prins. Een hemel voor ons. Schat, wat kost een zoen van jou? En onze Rudolf, die belde ook. En met een goede kameraad, die gaat mij vervangen. Want ja, vandaag is mijn laatste dag voor 2 weken. Want morgen is het donderdag en dan is het onze Rudolf. En vrijdag zal het ook Rudolf zijn. Want dan kan ik er jammer genoeg niet bij zijn. Want dan moeten we met de opstelwerken beginnen eigenlijk in de zaal in Tollenbeek. En dan volgende week zit ik nog een weekje in Spanje. Yepla y viva España gaan we straks gaan dragen na de reclame, want die is aangevraagd door niemand minder dan ons Vivianneke. Maar eerst nog de plaat van Willy Somers en hij vroeg deze. Een gouden ouwe, maar een prachtige plaat. Van 's morgens tot 's avonds. Van

0: al uw evenementen, groot of klein? Van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin. Waar muziek en sfeer samenkomen.
1: 2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses. Ga gewoon naar radiomemory.be.

0: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
1: Hij is er.
2: Hij is er.
1: De Radio Memory app.
2: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
1: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
3: De Radio Memory app.

laatste plaat van Milk Inc. en Madison. En wat denk je van deze? Afkomstig van Jennifer Lopez. En If You Had My Love, ja, dan zou je alles hebben als je mijn liefde hebt. Hier is ze. Nog tot 20 uur vandaag. En dan is het tot, even denken, we hebben

If You Had My Love, Jennifer Lopez. En ik vertelde het daarnet al. Ik ga terug een weekje naar Spanje volgende week. En samen met een paar vrienden. En onze... Wat is haar naam nu? Osif Janneke. Die heeft een passend plaatje aangevraagd. Speciaal voor mij eigenlijk, denk ik. Deze. Het is de versie van Shana. Ik ben meer voor deze van... originele versie. Maar deze komt er ook aan. Hier is Eviva España. Ik kan nog altijd bellen voor jouw favoriete plaat. Nog tot en met 8 uur kan je dat doen. Daarna zijn onze collega's aan de lijn. Met name vandaag onze Remy Belaert.

Ja, ik kan het niet herkennen, ontkennen, maar in Spanje is alles veel beter. Veel goedkoper om te leven, veel warmer dan hier, echt veel warmer. Zalig, een zwembadje bij de hand, wat moet een mens meer doen? Maar ja, ze zeggen alleen in de hemel, daar eet je rijstpap met gouden lippetjes.

De nieuwste plaat van André Hazes en Robert van Hemert. Deze hele mooie eigenlijk toch wel van Samen uit, samen thuis. Ja, het uur zit er bijna op. Ik heb nog tijd voor één klein plaatje. En dat wordt er eentje van Barkael en Zotverliefd. En normaal gezien moeten wij om 18 uur de hitschijf spelen. Maar ik ben het helemaal vergeten. Dus je hebt hem van mij te goed na het tijd zijn van 19 uur. Luister goed wie het is. Tot zo dadelijk.

0: Zelfs na de autopsie op de twee lichamen die gevonden zijn in Onet is er nog geen zekerheid over de doodsoorzaak. Volgens het parket van Namen staat zelfs de identiteit van de slachtoffers nog niet volledig vast. Meer dan waarschijnlijk gaat het om de vader en zoon die eind juni op ongeveer dezelfde locatie spoorloos verdwenen, maar DNA-onderzoek zal nodig zijn. Intussen zegt de moeder uit het gezin niet te geloven aan een wanhoopsdaad, maar aan een afrekening in de entourage van haar partner. In Sint-Pietersleeuw in de Vlaamse Rand heeft de N-VA-burgemeester een illegaal bordeel laten sluiten. Dat bevond zich in een normaal rijhuis recht tegenover een schoolgebouw. Van daaruit waren soms schaars geklede dames te zien. Het gemeentebestuur wilde daar komaf mee maken voor het begin van het nieuwe schooljaar. In de woning zijn 5 sekswerkers uit Oost-Europa aangetroffen. De gemeente gaat de verdere invulling van het gebouw opvolgen met de eigenaar. Het parket onderzoekt intussen of de vrouwen daaruit vrije wil aanwezig waren. In Nepal in Azië hebben zware overstromingen al aan minstens 95 mensen het leven gekost. Honderden anderen zijn nog vermist, onder hen 340 buitenlandse toeristen. Volgens Buitenlandse Zaken zijn er 15 Belgen in de getroffen regio, maar de FOD heeft geen weet van Belgische slachtoffers. Mogelijk was er eerst een aardbeving, die zou een grote stroom ijs en rotspuin hebben veroorzaakt in een rivier aan de grens met Tibet. Nepal heeft India en China al om hulp gevraagd bij de reddingsoperatie. En rit 5 in de Ronde van Spanje is gewonnen door Matthew Brennan voor de Brit als een tweede etappezege in de Vuelta. Onder meer Wout van Aert was erg bedrijvig in de slotfase, maar hij raakte niet weg en hij piloteerde daarna zijn ploegmaat naar de zege in de massaspurt. Onze landgenoot Jordi Meus was tweede, de Italiaan Albanese derde. In de stand verandert er niets. Vanavond zacht, maar nog wisselvallig. Vannacht dan eerst droog met opklaringen. Regen en onweer duiken weer op tegen de ochtend. Morgenavond is er kans op zware onweersbuien met felle windstoten.
1: Op zaterdag 5 september bruist de Burgstraat in Ninove tijdens de jaarmarkt Ninove. Café de Leste Zonde presenteert Burgstraat zingt en swingt. Een dag boordevol live muziek en gezelligheid. Om 14 uur verwelkomt Mark Thompson je met zijn grootste hits. Om 15:15 zorgen de doorbrekers voor een flinke portie ambiance. Vanaf 19 uur brengt Dizzy Fingers de Burgstraat aan het swingen. En om 22:15 sluit Chateau Migraine de feestdag knallend af. Bovendien vieren we samen de opening van de vernieuwde Burgstraat. De toegang is helemaal gratis, dus iedereen is van harte welkom. Zaterdag 5 september, Burgstraat 30 in Ninove. Mis het niet. Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest, Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van ConfoPlus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
2: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be.
3: En

En dat was hem, de nieuwe hitschijf van deze week, Luc Steno. En als de zon schijnt, ja, dan lacht iedereen. Deze werd aangevraagd door mijn bestie Cindy, Patrick Coley en Sylvester. En do you wanna... puntje, puntje.

Het is wel zalig als je zo mensen die een hele tijd al niet meer gehoord hebt, ineens terug hoort. En dat madameke die was een beetje te vroeg aan het zingen, dus we gaan haar naar beneden trekken. Voilà, slok. Dat was Patrick Cowley en Sylvester en Do You Wanna Funk. En wat zou ik zeggen, ik moet hier nog een paar plaatjes draaien. We zijn net bezig in ons tweede deel. Je hebt van mij al de hitschijf gehad. En nu krijg je een oude klassieker. Hier is Brenda Lee. Ja, niet dus. Zullen we dan maar eerst Lola Jong draaien? Man. We zitten weer te prutsen, het is niet lief. Het is ook een hele mooie plaat. Hier is zij, met Nessie.

met deze prachtige Messi. Who hate the fucking law. En onze Kevin die belde en die vroeg natuurlijk hoe dat met mij was. En hij zegt tegen mij, jij hebt de luxe leven. Ja, ik weet het. Maar het is niet altijd even plezant. Allee, bedoel ik dan, hè, in dat luxe leven zitten. Dus hij vroeg een plaatje van Ambidance en Manevillo. Ik heb hem opgezocht en Manevillo staat nog altijd voor de deur. Dus ze hebben hem nog niet gepikt bij mij. Nog tot 8 uur. Hier is Ambidance.

Velo, die is weg. Het gepakt. Dat is verdacht. Maar om een dagje te geven, ik heb een vuurbeeldje meegebracht.

Oei oei, en die plaat was af in één keer. Dat was onze Ambidance en mijn Velo. En ik heb nog een mooie klaargezet net voor de reclame. Dat is deze plaat. Lara Lynn. Je hebt me 1000 maal belogen. Ja, dat is veel hè, 1000 keer.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
2: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Lijst Galmaarden.
1: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
2: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
1: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
2: Inderdaad, AD De Lijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.delijzengalmaarden.be.
1: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
3: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
4: Radio Memory.
1: Goeie avond.

Wat een prachtige plaat. Deze, even slikken, van Brenda Lee en All Alone Am I. En ik was hier op zoek naar een hele mooie plaat. En ik heb ze ondertussen gevonden. Maar het is niet de juiste. Dus we gaan maar starten met deze. Wie kent deze muziek nog? Jaren 80, 90. We hebben daar heel vaak op gedanst. Weeks & Company. Rock your world!

0: hele
1: toffe plaat deze van Enrique Iglesias. En I'm tired of being sorry. En ik ga onze Rudolf een plezier doen met deze. Het is eigenlijk een beetje ons lijflied van alle twee. Hij vooral de cultura, ik vooral van dit liedje. Maar heel vooral van de tekst. Ik zeg het zo vaak. Als de muren konden praten.
2: Au.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: 2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses. Ga gewoon naar radiomemory.be en bestel daar.

0: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment. Voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een Bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien, Hoekestraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien. Uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
1: Hij is er.
2: Hij is er.
1: De Radio Memory App.
2: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
1: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
3: De Radio Memory App. De Radio Memory App voor iPhone en Android.
4: Dit is Radio Memory.
5: Goeie avond.

0: zijn we verzopen met z'n allen in de bakel.
1: Het ging van 0 naar de 100%.
2: Maar Flem, het is vast 10 uur.

dat was hij, Samuel Welten, samen met de bankzitters en de uitslover. En hou je goed vast aan je stoel, want hier komt deze. Zanger Alex samen met Lanterfantje. Dat met Addio Amore, de Hardstyle remix. Geniet ervan, zou ik zeggen.

The Pretenders en Brass in the Pocket. Een hele mooie plaat. Tijd voor mij om afscheid te nemen. Ik zeg tot binnen anderhalve week. Dan ben ik terug van vakantie. En ja, ik hoop dat ik dan toch een tijdje in België blijf. Hoewel, ik ben het niet zeker. We gaan eruit met een prachtige plaat van Pascal Montelli en Hartslag. Wat mij betreft nog veel plezier met de collega's. Na mij is dat Remy Belaert. En ja, tot maandag en 8 dagen, hè.

0: Zelfs na de autopsie op de twee lichamen die gevonden zijn in Onet is er nog geen zekerheid over de doodsoorzaak. Volgens het parket van Namen staat zelfs de identiteit van de slachtoffers nog niet volledig vast. Meer dan waarschijnlijk gaat het om de vader en zoon die eind juni op ongeveer dezelfde locatie spoorloos verdwenen, maar DNA-onderzoek zal nodig zijn. Intussen zegt de moeder uit het gezin niet te geloven aan een wanhoopsdaad, maar aan een afrekening in de entourage van haar partner. In Sint-Pietersleeuw in de Vlaamse Rand heeft de N-VA-burgemeester een illegaal bordeel laten sluiten. Dat bevond zich in een normaal rijhuis recht tegenover een schoolgebouw. Van daaruit waren soms schaars geklede dames te zien. Het gemeentebestuur wilde daar komaf mee maken voor het begin van het nieuwe schooljaar. In de woning zijn 5 sekswerkers uit Oost-Europa aangetroffen. De gemeente gaat de verdere invulling van het gebouw opvolgen met de eigenaar. Het parket onderzoekt intussen of de vrouwen daaruit vrije wil aanwezig waren. In Nepal in Azië hebben zware overstromingen al aan minstens 95 mensen het leven gekost. Honderden anderen zijn nog vermist, onder hen 340 buitenlandse toeristen. Volgens Buitenlandse Zaken zijn er 15 Belgen in de getroffen regio, maar de FOD heeft geen weet van Belgische slachtoffers. Mogelijk was er eerst een aardbeving, die zou een grote stroom ijs en rotspuin hebben veroorzaakt in een rivier aan de grens met Tibet. Nepal heeft India en China al om hulp gevraagd bij de reddingsoperatie. En rit 5 in de Ronde van Spanje is gewonnen door Matthew Brennan voor de Brit als een tweede etappezege in de Vuelta. Onder meer Wout van Aert was erg bedrijvig in de slotfase, maar hij raakte niet weg en hij piloteerde daarna zijn ploegmaat naar de zege in de massaspurt. Onze landgenoot Jordi Meus was tweede, de Italiaan Albanese derde. In de stand verandert er niets. Vanavond zacht, maar nog wisselvallig. Vannacht dan eerst droog met opklaringen. Regen en onweer duiken weer op tegen de ochtend. Morgenavond is er kans op zware onweersbuien met felle windstoten.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Ben jij een handige werker met ervaring op een minigraver of rupskraan? Dan is Vemagro BV op zoek naar jou. We zoeken een handarbeider of kraanman voor uiteenlopende grond- en omgevingswerken. Je helpt mee met het leggen van buizen en kabels, het plaatsen van borduren, bestrating putten en keermuren en assisteert bij onze bandenkraan. Je kan onmiddellijk starten, zowel in loondienst als op zelfstandige basis. Ook een meewerkend machinist of chauffeur is van harte welkom. Interesse? Neem vandaag nog contact op met Stef Delvoye van Vemagro op 0492 04 68 36 of mail naar stefdelvoye@outlook.be. Vemagro BV. Samen bouwen we aan sterke projecten.
5: De beste muziek
6: hoor je hier.
7: Radio Memory.
8: Enkel de herkenbare muziek
9: uit het verleden en heden.
8: Door de jaren heen.
9: Met Remy Belaert.

De jaren 80 en 90 waren gouden jaren voor de op Cuba geboren zangeres, maar Amerikaans werd. Gloria Estefan, de Queen of Latin Pop, wist wereldwijd een slordige 150 miljoen platen te verkopen. Conga, dat was in 1986 haar tweede wereldhit. Leuk dat je luistert hier naar Door de Jaren Heen. Ik ben Remy. En traditiegetrouw brengen we ons ook dit uur een bezoek aan een hitlijst van deze week, maar jaren terug in de tijd. We gaan deze draaien van 29 augustus 1998. De 21-jarige Roxy Dekker is in Nederland een superster. In Vlaanderen is ze vooral bekend van Sugar Daddy uit 2024. Met haar nieuwste doet ze het meer dan behoorlijk in eigen land. Hop.

draaien. Normaal hit vanaf de jaren 60 tot vandaag. Maar met deze gingen we een paar jaar buiten onze comfortzone. Jerry Lee Lewis scoorde in 1957 overal. Met een nummer die later nog vele malen door andere grootheden op plaat werd geperst. Dat was uiteraard The Great Balls of Fire. En een van de grootste Amerikaanse rockbands die ondertussen al 56 jaar actief bezig zijn is Aerosmith. Hun laatste grote hit is de eerste uit 3 uit de top 40 van toen. Op 29 augustus 1998 was I Don't Want to Miss a Thing een nieuwkomer op plaats 32. 3 werd de hoogste notering.

Horen ze tot de top van de hedendaagse artiesten, Balsa. Vorig jaar wonnen ze de Song van het Jaar, te vergelijken met de Radio 2 Zomerhit in Vlaanderen. En met Magnetic genieten ze van hun eerste internationale doorbraak. 2-2 draaien we ze hier, de hit van het heden en ook uit het verleden, althans voornamelijk uit het verleden. Op zijn 12e in 1952 zette hij zijn eerste stap in de showbiz. Hij schreef tientallen songs voor grootheden en ook een aantal grote voor zichzelf, waaronder de Hustle of deze Soul Cha-Cha. Ik heb het over een hit uit 1977 van McCoy.

De Amerikaanse Glenn Frey werd bekend als lid van de Eagles, die we kennen van onder andere Hotel California. Verder was Glenn nog componist en acteur. Solo kennen de meesten hem enkel van die ene uit 1985. Het swingende The Heat Is On. Alle opvolgers die flopten helaas. 25 februari dit jaar was ik aanwezig bij het allerlaatste buitenlandse optreden van Margriet Hermans. Dat was in Westhaven bij op het eiland Tenerife Costa del Silencio. Heb er even kunnen spreken omdat ik op het eiland zelf een radioprogramma verzorg voor de Nederlandstaligen. Kort daarop werd helaas haar ongeneeslijke ziekte vastgesteld. Margriet verliet ons op 3 juni.

Brandstof gereden voor BB Rexha. Dat was er één in de samenwerking met Martin Garrix. Ze schreef verder muziek voor onder andere Eminem en Rihanna. En heeft een nieuwe, dit keer met Faithless, die in 1998 een nummer 1 hit scoorde met God is a DJ, New Religion. Zo heet deze nieuwkomer. Een beetje geïnspireerd op het succes van Take That ontstond Boyzone. De groep werd gevormd via een selectie van een 300-tal jongeren door producer Louis Walsh met Ronan Keating. De tweede uit drie uit de top 40 van toen, het prachtige No Matter What, kwam nu binnen op 27 en zo later 27, 7 weken.

Francis Rossi, die kan gewoon de groep niet loslaten. Ze begon in 1962 en hij is de enige originele status quo. Rick Parfitt en Alan Lancaster, die zijn helaas reeds overleden. De jaren 70 en 80, dat waren gewoon hun gloriejaren met hits zoals deze die je net te horen kreeg. Whatever You Want. En deze heren die begonnen, zijn nog steeds, nog steeds bezig eigenlijk, want van de originele is er helaas geen spoor meer. De Beach Boys werd opgericht door de drie broers Wilson, die helaas alle drie reeds zijn overleden. We zoeken de zomerse Californische muziek op van 1967, The Nikist Girl.

0: Onlangs kregen we het slechte nieuws te horen dat Isabelle A. voorlopig alles wat muziek te maken heeft on hold moet zetten wegens borstkanker. We hopen Isabelle vlug terug aan het werk te kunnen zien en wensen haar uiteraard heel veel sterkte toe. Dit moest trouwens haar zomerhit worden. Smeek maar niet om mij. En gesproken van hits, wij gaan zo meteen de nummer 1 draaien van 29 augustus 1998. Maar eerst even naar de top 3. Op plaats 3, Pross Michael. Hij zakte van 1 naar 3, 10 weken genoteerd met Ghetto Superstar. Op de tweede plek, Desiree met Life. Zij bleef op 2 staan, 7 weken genoteerd. En de nummer 1, die kwam van 3, steeg 2 plaatsen, 5 weken stonden ze genoteerd. De Venga Boys met deze mooie We Like the Party.
1: Hier is hij.

beter deed dan in eigen land. Met een aantal stevige hits in de jaren 80. En de eerste is de enige nummer 1 gebleven voor Cock Robin. 1986, The Promise You Made. En we gaan een eindje verder terug in de tijd naar 1978 met The Darts en Comeback My Love. Daarna heb je nog muziek te goed van Samuel Welton met Echte Liefde is te koop. En hebben we nog tijd over een leuke van Atomic Kitten met The Hole Again. Dit was het deel 1 van Door de Jaren Heen. Tot zometeen.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Comfo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
2: Twee jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses, ga gewoon naar radiomemory.be.

Electric Light Orchestra zijn eraan begonnen. En dit uur kozen we voor een speciale top 40. De allerlaatste die op 31 augustus 1974... vanaf het zendschip de Noordernee werd uitgezonden op de allerlaatste dag van de zeezenders Veronica Noordzee en de Vlaamse Atlantis. Op 1 september 1974 ging in Nederland de anti-zeezenderwetgeving invoegen. Enkel Mi Amigo en de Engelstalige Caroline die gingen nog een aantal jaartjes door. 3 songs uit deze laatste top 40, als ook de nummer 1, die mag je in de loop van dit uur verwachten. De Vlaamse Christophe blijft nog steeds actief, ondanks dat hij en zijn generatiegenoten wat worden weggeduwd door de jongere generatie. Christophe gelooft nog in zijn

Helft van de jaren 80 waren ze eventjes bijzonder populair, de Australische Men at Work. Drie keer kregen we van de jongens te horen. Hun eerste zou de grootste blijven, Down Under. De volger, Who Can It Be Now, bleef onverdiend in de tipparade hangen. Deze single verdiende volgens mijn bescheiden mening toch wel wat meer. Bijzonder succesvol in de 70s, George McRae. Zijn eerste echtgenote was eveneens een bekendheid, Gwen McRae. Maar later huwde de zanger met de Nederlandse Yvonne Bergsma. George is ondertussen 82 en de eerste uit drie uit de top 40 van toen. In de laatste hitparade vanaf zee, 31 augustus 1974, kwam hij nieuw binnen op 24. Met een nummer die later 8 weken op 1 komt te staan, A Rock

De Duitse topic samen met Amerikaanse zangeres, danseres en actrice Becky G. Een internationaal gelegenheidsduo dus, die ons in de stemming brachten van de afgelopen zomerperiode. Met het toch wel vrolijke Sorry Papi. En niet ieder muzikaal vierdal uit Liverpool komen, die heten de Beatles. Er zijn er meer, zoals de 70s groep, die nog steeds actief zijn, The Real Thing. 5 keer scoorden ze, voornamelijk in de jaren 70, met nog een uitloper in 2005. Hier is hun eerste en meteen allergrootste, You to Me Are Everything.

Een zoon van een mijnwerker die in de jaren 60 een wereldster werd. En ondanks zijn 86 nog steeds actief is, zelfs met zijn eretitel van Sir. De man met de gouden stem, Tom Jones. Daarmee zakten we af naar 1965 met een single die net geen 2 minuten duurde. It's not unusual. Dit alles hier op jouw favoriete radio door de jaren heen. Hallo, welkom als je net bijkomt. Ik ben Remy Belaert. Van de jaren 60 naar de populaire Nederlandstalige sound uit de jaren 80. Vele Nederlandse groepen deden het in eigen taal bijzonder goed. Zowel in eigen land als in Vlaanderen, zoals Toontje Lager in 1963.

Plex werd Alex Warren een gewaardeerd acteur en vooral zanger. Met in 3 jaar tijd reeds 10 hitnoteringen en er zullen er ongetwijfeld nog vele volgen. Net kreeg je niet zijn allernieuwste te horen, wel zijn laatste nummer 1. En dat was het goed klinkende Fever Dream. En in de laatste top 40 vanaf het Veronica zendschip kwam op 31 augustus 1974 Mutt nieuw binnen op 15. Met hun 4e hit op rij Rocket zou de 2e plaats bereiken en 9 weken genoteerd blijven. Maar ondersteuning van Radio Veronica zat er niet meer in. Diezelfde 31 augustus om 18 uur hing de zender op de Noordernee voorgoed uit.

Michael Sharkey als frontman van de groep The Undertones. Maar haalde solo zijn meeste bekendheid met één nummer 1 in 1985. Ondanks de vele singles kon het succes van A Good Heart nooit worden evenaard voor de zanger. We blijven nog even hangen in de 80's, maar graven wel 5 jaar dieper in het verleden met een van de grootste artiesten die we ooit kenden, met de nadruk op kenden, want David Bowie stierf in 2016 op zijn 69ste, 2 dagen na zijn verjaardag. Dit is Ashes to Ashes.

0: eerste notering in Nederland dateert al van 2010. In die 16 jaar wist hij helaas het grote publiek niet echt voor zich te winnen. De Volhouder Wind is een leuze die hopelijk voor Wesley Klein werkelijkheid mag worden. Met de Niet Zo Bij Mij. En hoe zag er de top 3 uit? Tijdens de laatste aflevering, die werd uitgezonden vanaf het radioschip De Noordernee van de Radio Veronica. U weet het, daags nadien moesten de zeezenders zwijgen in Nederland. En dat betekende een stille dood voor Radio Veronica, Radio Noordzee en de Vlaamse Radio Atlantisch. Maar goed, de top 3 van 31 augustus 1974. Op de derde plaats Resonance met OK Chicago. Zij bleven op 3, 5 weken genoteerd. Paperlace, die stonden op 2 met The Night Chicago Died. Ze stegen 2 plaatsen, kwamen van 4 en bleven 5 weken genoteerd staan. De laatste nummer 1, 31 augustus 1974, vanaf de Veronica radioschip. Dat waren de Rubettes met die bijzondere grote hit, hun allereerste Sugar Baby Love.
1: Hier is hij. De nummer 1 uit 3 uit de top 40 van toen.

De dochter die is succesvoller geworden dan de vader. De meeste kende zangeres Kim Wilde. Je moet wel al ietsje ouder zijn om haar pa Marty Wilde te kennen. Alhoewel, als je deze hoort, ging er misschien wel een belletje rinkelen. Inderdaad, een hit uit 1968, Abergavenny. En eerst was het een bijzonder grote solo-hit voor Eros Ramazzotti. Dat is Tina Turner niet onopgemerkt gebleven. En zou er een duo-versie van maken. Het werd Italiaans-Engelstalig. Cose della Vita. Dat werd een tweede keer een bijzonder grote hit in 1997.

echte internationale klassieker van Eros Ramazzotti samen met Tina Turner. Cose della vita. Dit was het dan door de jaren heen met vandaag eventjes extra aandacht voor een van de vervelendste dagen uit mijn jonge leven. Dat was 31 augustus 1974. De laatste dag dat we muziek kregen vanaf zee van de zenders Veronica, Noordzee en Radio Atlantisch. Gelukkig was er nog Radio Mi Amigo. En ik heb ondertussen gezelschap gekregen van...

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

als de oorlog komt en als ik dan wil schuilen, mag ik dan bij jou? Als er een clubje komt waar ik niet bij wil horen, mag ik dan bij jou? Als er een regel komt waar ik niet aan voldoen kan, mag ik dan bij jou? En als ik iets moet zijn wat ik niet geweest ben,

als het einde komt en als ik dan bang ben, mag ik dan bij jou als het einde komt?

0: een nieuw uur. Met de grootste hit.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.